0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Olympia 18 heeft zondag 6 september de bekerderby tegen Sandbeek met 5-1 gewonnen. Bij rust stond Olympia 18 al 4-0 voor. Deze wedstrijd was onderdeel van de poolfase van de KNVB Districtsbeker, waarin Olympia 18, de Zwaluw, Sandbeek en SSS 18 strijden om een plek in de volgende ronde. Een Aziatische tijgermug is aangetroffen langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep nabij Haps. Deze mug kan tropische virussen overbrengen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in een straal van 500 meter rond de vindplaats. Bewoners ontvangen informatie per brief. De kans op ziekte in Nederland is momenteel zeer klein. Mensen wordt gevraagd om waarnemingen te melden. Schooldirecteur Wim Spijkerboer van basisschool De Waai in Kuik luidt de alarmbel over de hitte in klaslokalen. Slechts 1 op de 3 schoolbesturen ervaart een aangename temperatuur. De school heeft maatregelen genomen, zoals zonneschermen en folie, maar vraagt om politieke actie voor een gezond leerklimaat.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt.

Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Twee matrozen zijn door de militaire kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Olympia 18 heeft zondag 6 september de bekerderby tegen Sandbeek met 5-1 gewonnen. Bij rust stond Olympia 18 al 4-0 voor. Deze wedstrijd was onderdeel van de poolfase van de KNVB Districtsbeker, waarin Olympia 18, de Zwaluw, Sandbeek en SSS 18 strijden om een plek in de volgende ronde. Een Aziatische tijgermug is aangetroffen langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep nabij Haps. Deze mug kan tropische virussen overbrengen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in een straal van 500 meter rond de vindplaats. Bewoners ontvangen informatie per brief. De kans op ziekte in Nederland is momenteel zeer klein. Mensen wordt gevraagd om waarnemingen te melden. Schooldirecteur Wim Spijkerboer van basisschool De Waai in Kuik luidt de alarmbel over de hitte in klaslokalen. Slechts 1 op de 3 schoolbesturen ervaart een aangename temperatuur. De school heeft maatregelen genomen, zoals zonneschermen en folie, maar vraagt om politieke actie voor een gezond leerklimaat. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik. Met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel. Vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Vanaf zaterdag 19 september is het vier dagen feest in Mil. De kermis begint die dag om 4 uur en vindt plaats aan de Kerkstraat 1 in Mil. Er zijn natuurlijk attracties, spelletjes en kermisattracties voor jong en oud. De kermis loopt door tot en met dinsdag 22 september. Zaterdagavond 19 september staat in Vierlingsbeek muziek uit het verleden centraal. Om 9 uur speelt Memory Lane en Kripus aan de Grote Straat 18 in Vierlingsbeek. De band brengt tijdloze klassiekers live en zorgt daarmee voor een avond vol herkenning. Voor liefhebbers van muziek uit verschillende decennia is dit een mooie gelegenheid om bekende nummers weer eens live te horen midden in het gezellige Vierlingsbeek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Olympia 18 heeft zondag 6 september de bekerderby tegen Sandbeek met 5-1 gewonnen. Bij rust stond Olympia 18 al 4-0 voor. Deze wedstrijd was onderdeel van de poolfase van de KNVB Districtsbeker, waarin Olympia 18, De Zwaluw, Sandbeek en SSS 18 strijden om een plek in de volgende ronde. Een Aziatische tijgermug is aangetroffen langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep nabij Haps. Deze mug kan tropische virussen overbrengen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in een straal van 500 meter rond de vindplaats. Bewoners ontvangen informatie per brief. De kans op ziekte in Nederland is momenteel zeer klein. Mensen wordt gevraagd om waarnemingen te melden. Schooldirecteur Wim Spijkerboer van basisschool De Waai in Kuik luidt de alarmbel over de hitte in klaslokalen. Slechts 1 op de 3 schoolbesturen ervaart een aangename temperatuur in de zomer. De school heeft maatregelen getroffen, zoals zonwering, maar vraagt om politieke actie voor structurele oplossingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of...

0: naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: James Blunt is terug met gloednieuwe muziek. In Tastes Like Summer neemt hij je mee naar dat heerlijke, zorgeloze zomergevoel. Zon, vrijheid, liefde en mooie herinneringen. Een zonnige, melodieuze track die je meteen even terugbrengt naar die lange zomerdagen.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
3: Hey,

0: Hoewel de herfst in aantocht is, konden we maandag nog volop genieten van zomerse temperaturen. Voor veel mensen is dat heerlijk, maar voor scholen is die warmte niet altijd zo welkom. Want net als op veel andere plekken in Nederland lopen ook in het land van Kuik de temperaturen in sommige klaslokalen flink op. Zo ook bij basisschool De Waai in Kuik. De hete zomer zit bij directeur Wim Spijkerboer nog steeds vers in het geheugen.
1: Afgelopen zomer, toen was het erg warm in een delen van de school en natuurlijk ook buiten. En heel Nederland hebben we allemaal mee te maken. Het is vandaag ook een prachtige dag. Maar het was moeilijk vol te houden op sommige plekken. We hebben twee gebouwen. Eén gebouw is volledig klimaatbestendig. Maar het andere gebouw, daar was het gewoon niet te doen. En dat is op heel veel plekken in Nederland met schoolgebouwen. Aan de hand.
0: Veel schoolgebouwen zijn niet berekend op de hoge temperaturen, bijvoorbeeld door beperkte koelsystemen of ventilatie. En dat kan het leren en lesgeven behoorlijk lastig maken.
1: In extreme gevallen kan het al heel snel oplopen, bijna tot boven de 30 graden. En dat is een groot probleem. Als het buiten heel erg warm is, dan kunnen we ook niet ventileren. Kan een schoolgebouw niet lekker doorwaaien. En dan neemt de CO2 ook schrikbarend snel toe. Het wordt zo warm dat kinderen problemen krijgen met hun concentratie en focus op het onderwijs. Hoofdpijn krijgen, duizelig worden. En dan is het gewoon niet meer verantwoord. En voor de vakantie hebben we dan ook een besluit moeten nemen om op bepaalde dagen een delen van de school te sluiten.
0: Bij een van de schoolgebouwen hielp de gemeente om de lokale klimaat bestendiger te maken, bij het andere nog niet. Daar zoekt de school zelf naar manieren om de warmte buiten te houden.
1: Dan zie je bijvoorbeeld achter mij al de zonneschermen naar beneden. Dat houdt natuurlijk heel veel warmte tegen. We hebben een zonnewerende folie op de ramen geplakt. Dat scheelt ook weer 2 tot 3 graden. En zo sprokkelen we wat bij elkaar aan maatregelen.
0: Voor nieuwbouw en renovatie kunnen scholen gemeentelijke steun krijgen. Voor aanpassing aan bestaande gebouwen ligt dat anders. Schoolbesturen moeten die kosten vaak zelf dragen, soms oplopen tot honderdduizenden euro's. Met het oog op steeds warmere zomers is het volgens Spijkerboer tijd voor actie.
1: We moeten echt met elkaar aan de bak. Dus het betekent ook dat de Nederlandse bevolking het belangrijk moet vinden dat wij de kinderen, onze kinderen, in een gezond klimaat onderwijs laten volgen. Dat vraagt wat van de politiek, dat vraagt van de lokale overheid, de inspanning en van de besturen om samen te werken en die technologische aanpassingen te gaan doen.
2: Dichter bij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het Weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:10. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtwagen langs de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriehoek. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Hintham is de vertraging 20 minuten. Verder hier en daar iets van drukte, zoals bijvoorbeeld de A59 naar Den Bosch toe. Voor knooppunt Hooipolder 5 kilometer en ongeveer 5 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Start de motoren.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
7: Truckrun Boxmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
8: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 14 september is er vanaf 13:45... de traditionele matinée bij Café de Bond tijdens de kermis in Kuik. Je vindt Café de Bond aan de Beversestraat 18 in Kuik. De matinée is inmiddels een vertrouwde traditie tijdens de Kuikse kermis, met vooral veel gezelligheid, muziek en ontmoetingen. Mooie gelegenheid om samen of met vrienden, bekenden de kermisfeer op te zoeken. Op woensdag 16 september kun je in Beers alles leren over paddenstoelen, schimmels en zwammen. De lezing begint om 8:00 in de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. IVN'er Paul Mulders vertelt over de enorme rijkdom aan soorten, de belangrijke rol van schimmels in de natuur. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

0: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
1: Goedemorgen.
0: Olympia 18 heeft zondag 6 september de bekerderby tegen Sandbeek met 5-1 gewonnen. Bij rust stond Olympia 18 al 4-0 voor. Deze wedstrijd was onderdeel van de poolfase van de KNVB Districtsbeker, waarin Olympia 18, de Zwaluw, Sandbeek en SSS 18 strijden om een plek in de volgende ronde. Een Aziatische tijgermug is aangetroffen langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep, nabij Haps. Deze mug kan tropische virussen overbrengen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in een straal van 500 meter rond de vindplaats. Bewoners ontvangen informatie per brief. De kans op ziekte in Nederland is momenteel zeer klein. Mensen wordt gevraagd om waarnemingen te melden. Schooldirecteur Wim Spijkerboer van basisschool De Waai in Kuik luidt de alarmbel over de hitte in klaslokalen. Slechts 1 op de 3 schoolbesturen ervaart een aangename temperatuur in de zomer. De school heeft maatregelen getroffen, zoals zonwering, maar vraagt om politieke actie voor structurele oplossingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. En in de regio is dat goed te merken. Dagelijkse files. Gelukkig weinig tot geen bijzonderheden. Wel op de A2 richting Utrecht file voor knooppunt Empel. 8 kilometer, 10 minuten. Ook de A58 naar Eindhoven, Tilburg richting Oorschot. 5 kilometer, 10 minuutjes. En de A67 naar Eindhoven toe. Tussen Someren en knooppunt Leendeheide 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Start de motoren.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
7: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
8: Truck Run Boxmeer.
6: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
7: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Rijd je weer met ons mee?

0: Hans Balthe zit de gast van Passion for People. We gaan naar de toekomst. En er ligt nu een belangrijk plan, heb ik begrepen, voor een nieuw centrum voor moeder en kind.
1: Ja, dat klopt. Wat we dus gedacht hadden voor de COVID al daarmee te beginnen, hebben we daar moeten stellen. En we zijn nu dus bezig met een heel mooi plan. Waar het centrum van moeder en kind dus voor de komende 100 jaar een goede zorg voor moeder en kind moet waarborgen. En dat is veel, dat is groot. Maar we hebben de juiste mensen gevonden. En wederom de Lions, dat mag ik zeggen. Die hebben ons weer omarmd, waar ik ze ontzettend dankbaar voor ben. En daarnaast de Wilde Ganzen weer. Maar we zijn nog op zoek naar geld. En het financiële gedeelte is nog niet helemaal rond. We hebben nog een stichting die ik niet bij naam kan noemen. Maar ook bedrijven die ons hebben geholpen al. Maar we komen toch nog 50.000 tekort.
0: Zullen we meteen even de website en geven waar mogelijk een link staat om te betalen? Of
1: ja,
0: heb je die,
1: ja, zeker. Dat is www.passionforpeople.eu.
0: En op die site?
1: En achterin, op de laatste pagina, kan je terugzien waar je iets zou kunnen doneren.
0: En als je zegt doneren, Passion for People, dan komt die waarschijnlijk al heel snel bij die pagina terecht.
1: Zeker.
0: Maar Lions, wat doen de Lions?
1: De Lions die gaan dus opnieuw een golftoernooi houden voor aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag is dat. Mm-hmm. In Afferden. Waarbij ze dus inderdaad heel veel mensen hebben uitgenodigd. Die dus Man Flight, dus voor Passion for People gaan golven. Dat doet de Lions 3 jaar achter elkaar voor ons. Nogmaals, ontzettend dankbaar daarvoor. En naast de Lions zijn er nog 2 andere serviceclubs die hebben gezegd iets voor ons te willen betekenen. En daarnaast bedrijven. Die al, maar ook zeker individuele mensen, familieleden. Mijn schoondochter heeft 1.000 euro geschonken. Ja, nou ja, dat vind ik waanzinnig. Maar ook mijn kinderen, mijn broers, mijn zussen. Dus in alle gelederen wordt er iets geschonken. Dus dat is heel mooi.
0: En de school, is die ook actief?
1: Ja? De school is nu momenteel actief bezig met het maken van plannen voor het kerstgebeuren. En daar mogen wij waarschijnlijk ook in meedoen.
0: Ja.
1: Maar terug op onze plannen. Wij willen heel graag 5 gebouwen neerzetten.
0: Ja, je wil het 100 jaar toekomstbestendig maken.
1: 100 jaar.
0: Dat gaat niet dus, voor 10 euro.
1: Nee. En ik mag het gerust noemen. Casco gaat ons dit 300.000 kosten. Maar wat we daarvoor neer willen zetten zijn 5 gebouwen. Waarbij het eerste gebouw een gebouw is waar de moeder binnenkomt en onderzocht wordt. Waar we dus meteen al weten van wat de eerste behandeling nodig is. Hoe het kind erin ligt en hoe het kind er momenteel voor staat. Dat is een heel groot gemis geweest tot deze tijd. Het is ook een soort wachtkamer. Daar wordt gekeken naar de moeder die dus ondertussen al 40 kilometer heeft gelopen met het kind. Dan hebben we een ruimte waar moeders komen te liggen te wachten op het moment dat ze gaan bevallen. Het is een ruimte met 10 bedden. Dan komt er een ruimte voor moeders die dus net bevallen zijn. Met 10 bedden. Een ruimte voor operaties. Dus een nieuwe operatiekamer. Waar met name de seksio's, dat zijn de keizersneders. Die dus daar gepland gaan worden. En we hebben een ruimte voor de neonatologie.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Nostalgie van de bovenste plank door de Ierse mannen van The Script. Op deze track nemen ze ons mee naar de magie van live muziek en het onbeschrijfelijke gevoel wanneer een heel stadion uit volle borst meezingt. Het gaat over het herbeleven van een verloren liefde door een herinnering die voor altijd gekoppeld is aan dat ene epische concertmoment. Dit is The Script met The Crowd Was Singing Wonderwall.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van de Klucht. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:50. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9:00 over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11:00 weer uit de wijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is de langste file te vinden op de A2 naar Utrecht vanuit Den Bosch. Bij Waardenburg is 1 rijstrook dicht vanwege werkzaamheden. Vanaf Rosmalen 20 minuten. Bij knooppunt Empel is een spoedreparatie op diezelfde A2, maar dan richting Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Zaltbommel 10 minuten vertraging. En tenslotte nog dagelijkse drukte. Meerdere plekken, maar bijvoorbeeld de A67, Venlo-Eindhoven. Voor knoop de Leenderheide een kwartier over 13 kilometer. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installatie erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd.
8: Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Meel, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
3: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
1: 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Olympia 18 heeft zondag 6 september de bekerderby tegen Sandbeek met 5-1 gewonnen. Bij rust stond Olympia 18 al 4-0 voor. Deze wedstrijd was onderdeel van de poolfase van de KNVB Districtsbeker, waarin Olympia 18, De Zwaluw, Sandbeek en SSS 18 strijden om een plek in de volgende ronde. Een Aziatische tijgermug is aangetroffen langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep nabij Haps. Deze mug kan tropische virussen overbrengen. De NVWA voert donderdag een bestijdingsactie uit in een straal van 500 meter rond de vindplaats. Bewoners ontvangen informatie per brief. De kans op ziekte in Nederland is momenteel zeer klein. Mensen wordt gevraagd om waarnemingen te melden. Schooldirecteur Wim Spijkerboer van basisschool De Waai in Kuik luidt de alarmbel over de hitte in klaslokalen. Slechts 1 op de 3 schoolbesturen ervaart een aangename temperatuur in de zomer. De school heeft maatregelen getroffen, zoals zonwering, maar vraagt om politieke actie voor structurele oplossingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
0: Dichterbij dan je denkt. Land van
5: Kuik. Nieuwe muziek van de Britse pop-iconen. Take That neemt ons met hun nieuwe single Sweet July mee naar het ultieme zomergevoel en het koesteren van die warme, onbezorgde momenten. Het nummer ademt een nostalgische, optimistische sfeer vol herinneringen aan lange zomernachten en liefde die nooit echt vergaat. Groots, meeslepend en verpakt in een kenmerkende, rijke harmonie

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2100.

0: Hoewel de herfst in aantocht is, konden we maandag nog volop genieten van zomerse temperaturen. Voor veel mensen is dat heerlijk, maar voor scholen is die warmte niet altijd zo welkom. Want net als op veel andere plekken in Nederland lopen ook in het land van Kuik de temperaturen in sommige klaslokalen flink op. Zo ook bij basisschool De Waai in Kuik. De hete zomer zit bij directeur Wim Spijkerboer nog steeds vers in het geheugen.
1: Afgelopen zomer, toen was het erg warm in een delen van de school en natuurlijk ook buiten. En heel Nederland hebben we allemaal mee te maken. Het is vandaag ook een prachtige dag. Maar het was moeilijk vol te houden op sommige plekken. We hebben twee gebouwen. Eén gebouw is volledig klimaatbestendig, maar het andere gebouw, daar was het gewoon niet te doen. En dat is op heel veel plekken in Nederland met schoolgebouwen aan de hand.
0: Veel schoolgebouwen zijn niet berekend op de hoge temperaturen, bijvoorbeeld door beperkte koelsystemen of ventilatie. En dat kan het leren en lesgeven behoorlijk lastig maken.
1: In extreme gevallen kan het al heel snel oplopen, bijna tot boven de 30 graden. En, en dat is een groot probleem. Als het buiten heel erg warm is, dan kunnen we ook niet ventileren. Kan een schoolgebouw niet lekker doorwaaien. En dan neemt de CO2 ook schrikbarend snel toe. Het wordt zo warm dat kinderen problemen krijgen met hun concentratie en focus op het onderwijs, hoofdpijn krijgen, duizelig worden. En dan is het gewoon niet meer verantwoord. En voor de vakantie hebben we dan ook een besluit moeten nemen om op bepaalde dagen een delen van de school te sluiten.
0: Bij een van de schoolgebouwen hielp de gemeente om de lokale klimaatbestendiger te maken, bij het andere nog niet. Daar zoekt de school zelf naar manieren om de warmte buiten te houden.
1: Dan zie je bijvoorbeeld achter mij al de zonneschermen naar beneden. Dat houdt natuurlijk heel veel warmte tegen. We hebben een zonnewerende folie op de ramen geplakt. Dat scheelt ook weer 2 tot 3 graden. En zo sprokkelen we wat bij elkaar aan maatregelen.
0: Voor nieuwbouw en renovatie kunnen scholen gemeentelijke steun krijgen. Voor aanpassing aan bestaande gebouwen ligt dat anders. Schoolbesturen moeten die kosten vaak zelf dragen, soms oplopend tot honderdduizenden euro's. Met het oog op steeds warmere zomers is het volgens Spijkerboer tijd voor actie.
1: We moeten echt met elkaar aan de bak. Dus het betekent ook dat de Nederlandse bevolking het belangrijk moet vinden dat wij de kinderen, onze kinderen, in een gezond klimaat onderwijs laten volgen. Dat vraagt wat van de politiek, dat vraagt van de lokale overheid, de inspanning en van de besturen om samen te werken en die technologische aanpassingen te gaan doen.

0: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen. Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sukarno Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. We zijn verre van filevrij in de regio, maar het drukste moment van de ochtendspits ligt wel achter ons. Op de A2 nog een file bij knooppunt Empel, als je onderweg bent naar Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Geldermalsen 40 minuten. Er is een gat in de weg en er is 1 rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch toe. Tussen Waspik en Drunen ongeveer 50 minuten. De linker rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Start de motoren.
10: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
11: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
12: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
13: Truck Run Boxmeer.
11: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
12: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
11: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
12: Rijd je weer met ons mee?
14: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
15: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 16 september kun je in Beers alles leren over paddenstoelen, schimmels en zwammen. De lezing begint om 8 uur in de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. IVN'er Paul Mulders vertelt over de enorme rijkdom aan soorten, de belangrijke rol van schimmels in de natuur. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen 4 euro. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Op donderdag 17 september staat bij de tuintafel in Wanrooi alles in het teken van bloemen en duurzaamheid. De lezing begint om 19:30 aan de Peelstraat 29 in Wanrooi. Marielle van Gastel vertelt hoe haar passie voor bloemen uiteindelijk leidde tot een eigen duurzame pluktuin en kwekerij. Interessant voor iedereen die droomt van een eigen pluktuin of gewoon meer wil weten over duurzaam ondernemen en biodiversiteit. Deelname kost 15 euro.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Olympia 18 heeft zondag 6 september de bekerderby tegen Sandbeek met 5-1 gewonnen. Bij rust stond Olympia 18 al 4-0 voor. Deze wedstrijd was onderdeel van de poolfase van de KNVB Districtsbeker, waarin Olympia 18, de Zwaluw, Sandbeek en SSS 18 strijden om een plek in de volgende ronde. Een Aziatische tijgermug is aangetroffen langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep nabij Haps. Deze mug kan tropische virussen overbrengen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in een straal van 500 meter rond de vindplaats. Bewoners ontvangen informatie per brief. De kans op ziekte in Nederland is momenteel zeer klein. Mensen wordt gevraagd om waarnemingen te melden. Schooldirecteur Wim Spijkerboer van basisschool De Waai in Kuik luidt de alarmbel over de hitte in klaslokalen. Slechts 1 op de 3 schoolbesturen ervaart een aangename temperatuur in de zomer. De school heeft maatregelen getroffen, zoals zonwering, maar vraagt om politieke actie voor structurele oplossingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files in de regio zijn aan het afnemen, maar helaas nog niet overal filevrij. De A2 springt er nog bovenuit, Utrecht en Bos. Tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer en 40 minuten. Er zit een gat in de weg, een spoedreparatie nu dus. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Roermond drukte vanaf Beek en Donk. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht...

0: Hoewel de herfst in aantocht is, konden we maandag nog volop genieten van zomerse temperaturen. Voor veel mensen is dat heerlijk, maar voor scholen is die warmte niet altijd zo welkom. Want net als op veel andere plekken in Nederland lopen ook in het land van Kuik de temperaturen in sommige klaslokalen flink op. Zo ook bij basisschool De Waai in Kuik. De hete zomer zit bij directeur Wim Spijkerboer nog steeds vers in het geheugen.
1: Afgelopen zomer, toen was het erg warm in een delen van de school en natuurlijk ook buiten. En heel Nederland hebben we allemaal mee te maken. Het is vandaag ook een prachtige dag. Maar het was moeilijk vol te houden op sommige plekken. We hebben twee gebouwen. Eén gebouw is volledig klimaatbestendig, maar het andere gebouw, daar was het gewoon niet te doen. En dat is op heel veel plekken in Nederland met schoolgebouwen aan de hand.
0: Veel schoolgebouwen zijn niet berekend op de hoge temperaturen, bijvoorbeeld door beperkte koelsystemen of ventilatie. En dat kan het leren en lesgeven behoorlijk lastig maken.
1: In extreme gevallen kan het al heel snel oplopen, bijna tot boven de 30 graden. En, en dat is een groot probleem. Als het buiten heel erg warm is, dan kunnen we ook niet ventileren. Kan een schoolgebouw niet lekker doorwaaien. En dan neemt de CO2 ook schrikbarend snel toe. Het wordt zo warm dat kinderen problemen krijgen met hun concentratie en focus op het onderwijs, hoofdpijn krijgen, duizelig worden. En dan is het gewoon niet meer verantwoord. En voor de vakantie hebben we dan ook een besluit moeten nemen om op bepaalde dagen een delen van de school te sluiten.
0: Bij een van de schoolgebouwen hielp de gemeente om de lokale klimaatbestendiger te maken, bij het andere nog niet. Daar zoekt de school zelf naar manieren om de warmte buiten te houden.
1: Dan zie je bijvoorbeeld achter mij al de zonneschermen naar beneden. Dat houdt natuurlijk heel veel warmte tegen. We hebben een zonnewerende folie op de ramen geplakt. Dat scheelt ook weer 2 tot 3 graden. En zo sprokkelen we wat bij elkaar aan maatregelen.
0: Voor nieuwbouw en renovatie kunnen scholen gemeentelijke steun krijgen. Voor aanpassing aan bestaande gebouwen ligt dat anders. Schoolbesturen moeten die kosten vaak zelf dragen, soms oplopend tot honderdduizenden euro's. Met het oog op steeds warmere zomers is het volgens Spijkerboer tijd voor actie.
1: We moeten echt met elkaar aan de bak. Dus dat betekent ook dat de Nederlandse bevolking het belangrijk moet vinden dat wij de kinderen, onze kinderen, in een gezond klimaat onderwijs laten volgen. Dat vraagt wat van de politiek, dat vraagt van de lokale overheid, de inspanning en van de besturen om samen te werken en technologische aanpassingen te gaan doen.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sukarno Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas zeggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boxmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boxmeer aan de Raadsingel 1 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Schouwburg Kuik start op zaterdag 12 september het theaterseizoen 2026 tot 2027 met een sterke focus op cabaret. Marijn Scholten opent met zijn voorstelling Lemming, genomineerd voor de Pulifinario. Bekende cabaretiers zoals Sarah Kroos en Roué Verveer treden ook op. De belangstelling is groot, met veel voorstellingen al uitverkocht. Basisschool De Scharen in Sint-Hubert heeft zondag het vernieuwde groen-blauwe schoolplein geopend, samen met een tentoonstelling over 250 jaar onderwijs in het dorp. Het plein biedt nu meer groen, speeltoestellen en ruimte voor buitenleren. De tentoonstelling toont de onderwijsgeschiedenis met foto's en verhalen. En er verschijnt een boek over de scholen in Sint-Hubert. Olympia 18 heeft zondag 6 september de bekerderby tegen Sandbeek met 5-1 gewonnen. Bij rust stond Olympia 18 al 4-0 voor. Deze wedstrijd was onderdeel van de poolfase van de KNVB Districtsbeker, waarin Olympia 18, De Zwaluw, Sandbeek en SSS 18 strijden om een plek in de volgende ronde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: eerste wedstrijd van MHV 81 in seizoen 2026-2027. Meteen de derby thuis tegen PSV. MHV kon geen potten breken zaterdagavond. Het werd 24-34. We vroegen aan Tjara van Katwijk wat ze daarvan vond.
1: Frustrerend.
0: Ja, niet zo spannend als de wedstrijden vorig jaar in ieder geval.
1: Nee, klopt. Ja, we hadden er ook liever iets anders van gemaakt. Maar goed.
0: Eerste helft draaide het nog niet lekker.
1: Nee, ja, de dekking, ja, we waren net te laat. En we maakten onze kansen voor Oko niet af. Dus ja, dan loop je op een gegeven moment achter de feiten aan.
0: Ja, de 19-11. Best een groot gat in de rust al. En dan wordt het lastig te repareren in die tweede helft.
1: Ja, we gingen er rust in dat er natuurlijk wel een gat was geslagen. En ja, in de kleedkamer kwamen we toch wel met de koppen bij elkaar. En toen was het, nou ja, kom, even nog pit erin. En gewoon ons eigen spel, dat is ook gewoon wat we willen blijven spelen. Dat hebben we proberen laten te zien. Dat we daar goed aan hebben gehouden. En dat we hier alleen maar van meer kunnen leren. En dat we gewoon weer koppen dezelfde richting op moeten hebben.
0: Veel minuten van jou?
1: Ja, klopt. Ja, anders als vorig seizoen. Ja, Boukje is mede teamgenoot, positiegenoot. Ja, die had ook een rugblessure, is door de rug gegaan. Dus die is daar gewoon ook aan het herstellen. En dan mag je minuten maken, ja.
0: Lekker dat dan weer wel.
1: Ja, klopt. Ik denk dat ik me ook gewoon goed heb laten zien als speelster. En ook gewoon veel stappen heb gezet de afgelopen tijd. Me goed aan mijn afspraken heb gehouden. En dat wordt ook beloond.
0: Door naar de nieuwe coach, Kevin van Erp. We vroegen aan hem of hij niet op wat beters had gehoopt bij zijn debuut als trainer bij de dames.
2: Ja, gehoopt in ieder geval. Maar het was lastig inschatten omdat zij wel een compleet nieuwe selectie hadden. Ook een nieuwe trainer. Dus het was ook wel moeilijk voorbereiden. Ja, uiteindelijk hoop je zeker dat je daar dichterbij kunt blijven dan wat het uiteindelijk is. Maar ja, uiteindelijk is het zo gelopen. En ja, ik ben in ieder geval wel blij om terug te zien dat bepaalde dingen waar we aan gewerkt hebben de afgelopen weken of maanden, dat we die wel terug hebben gezien.
0: Ik ben nu een aantal maanden hier aan de slag in Mil. Voor jou de eerste keer dames. Hoe anders is dat?
2: Ja, dat is inderdaad wel even anders. Dat is wel even wennen.
0: En dan welk opzicht?
2: Ja, vooral in het contact wel met meiden die toch heel anders contact met mij zoeken, contact met elkaar zoeken. Je moet dingen net op een wat andere manier brengen dan dat je bij jongens kunt doen. Ik denk dat je bij jongens net wat directer kunt zijn. Maar het brengt wel weer met zich mee dat meiden juist wel weer heel open zijn. En dat je heel makkelijk met elkaar over dingen kunt hebben. Kunt sparren met elkaar. Dat ze wat meer naar je toe komen. Als ze ergens mee zitten of ergens tegenaan lopen. Dus dat werkt wel heel fijn.
0: Volgende week een nieuwe kans voor de dames van MHV. Dan een uitwedstrijd in Emmen bij ENO.

0: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar burgemeester Klaas Smit van Noordenveld hen verwelkomde. De 4-jarige Melle overhandigde Maxima bloemen. Het koningspaar bezoekt de gemeente Noordenveld, Tinaarlo en Assem en sluit af bij de buitenplaats in Eelde. Dit is hun tweede streekbezoek dit jaar. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De N280 is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A2. Dat komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
7: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
3: Trakkeren Boksmeer.
6: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
7: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Rijd je weer met ons mee?
2: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
8: Drop this, man.
9: Yay.
8: We'll kick it for me.
9: Kick
8: one
9: it
8: time,
9: down.
8: One
9: kick
8: time,
9: down.
8: Kick
9: down.
8: Kick down.
9: Kick down.
8: Kick down.
9: Last.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van cabaret kunnen vrijdag 18 september terecht bij Theater De Weijer in Boksmeer. Om 7:15 beginnen Arie en Sylvester aan een nieuwe voorstelling Breken de Tent Af. Verwacht herkenbare humor, absurditeit en een flinke dosis energie. De voorstelling is in De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Wie Arie en Sylvester kent, weet dat rustig achteroverleunen waarschijnlijk geen garantie is. Op zaterdag 19 september opent om 11 uur de keramiekexpositie uit klei gevormd bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat 9 in Langeboom. 10 keramisten van Hobbycentrum Mil laten daar hun boetseerwerk zien. De expositie loopt ook op zondag 20 september, steeds van 11 tot 5. De toegang is gratis en de combinatie van kunst, natuur en het landelijke parkje maakt dit tot een leuke bestemming voor kunstliefhebbers.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits.
3: Come on and do the jailhouse rock.

0: Schaduw, Sambeek en SSS 18 strijden om een plek in de volgende ronde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A59 richting Os. Voor Os-Oost heb je 10 minuten vertraging. En in beide richtingen is de N280 voor de aansluiting met de A2 dicht vanwege een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: Hans Balte zit de gast van Passion for People. We gaan naar de toekomst. En er ligt nu een belangrijk plan, heb ik begrepen, voor een nieuw centrum voor moeder en kind.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Wat we dus gedacht hadden voor de COVID al daarmee te beginnen, hebben we daar moeten stellen. En we zijn nu dus bezig met een heel mooi plan. Waar het Centrum van Moeder en Kind dus voor de komende 100 jaar een goede zorg voor moeder en kind moet waarborgen. En dat is veel, dat is groot. En, maar we hebben de juiste mensen gevonden. En wederom de Lions, dat mag ik zeggen. Die hebben ons weer omarmd, waar ik ze ontzettend dankbaar voor ben. En daarnaast de Wilde Ganzen weer. Maar we zijn nog op zoek naar geld. En het financiële gedeelte is nog niet helemaal rond. We hebben nog een stichting die ik niet bij naam kan noemen. Maar ook bedrijven die ons hebben geholpen al. Maar we komen toch nog 50.000 tekort.
0: Zullen we meteen even de website en geven waar mogelijk een link staat om te betalen? Of
1: ja, heb je die, ja, zeker. Dat is www.passionforpeople.eu.
0: En op die site?
1: En achterin, op de laatste pagina, kan je terugzien waar je iets zou kunnen doneren.
0: En als je zegt doneren, Passion for People, dan komt die waarschijnlijk al heel snel bij die pagina terecht.
1: Zeker.
0: Maar de Lions, wat doen de Lions?
1: De Lions die gaan dus opnieuw een golftoernooi houden voor aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag is dat. Mm-hmm. In Afferden, waarbij ze dus inderdaad heel veel mensen hebben uitgenodigd. Die dus Man Flight, dus voor Passion for People gaan golven. Dat doet de Lions 3 jaar achter elkaar voor ons. Nogmaals, ontzettend dankbaar daarvoor. En naast de Lions zijn er nog 2 andere serviceclubs die hebben gezegd iets voor ons te willen betekenen. En daarnaast bedrijven, die al, maar ook zeker individuele mensen, familieleden. Mijn schoondochter heeft 1.000 euro geschonken. Ja, nou ja, dat vind ik waanzinnig. Maar ook mijn kinderen. Mijn broers, mijn zussen. Dus in alle gelederen wordt er iets geschonken. Dus dat is heel mooi.
0: En de school, is die ook actief?
1: Ja? De school is nu momenteel actief bezig met het maken van plannen voor een kerstgebeuren. En daar mogen wij waarschijnlijk ook in meedoen.
0: Ja.
1: Maar terug op onze plannen. Wij willen heel graag 5 gebouwen neerzetten.
0: Ja, je wil het 100 jaar toekomstbestendig maken.
1: 100 jaar.
0: Dat gaat niet voor 10 euro.
1: Nee. En ik mag het gerust noemen. Casco gaat ons dit 300.000 kosten. Maar wat we daarvoor neer willen zetten zijn 5 gebouwen. Waarbij het eerste gebouw een gebouw is waar de moeder binnenkomt en onderzocht wordt. Waar we dus meteen al weten van wat de eerste behandeling nodig is. Hoe het kind erin ligt en hoe het kind er momenteel voor staat. Dat is een heel groot gemis geweest tot deze tijd. Het is ook een soort wachtkamer. Daar wordt gekeken naar de moeder die dus ondertussen al 40 kilometer heeft gelopen met het kind. Dan hebben we een ruimte waar moeders komen te liggen te wachten op het moment dat ze gaan bevallen. Het is een ruimte met 10 bedden. Dan komt er een ruimte voor moeders die dus net bevallen zijn. Met 10 bedden. Een ruimte voor operaties. Dus een nieuwe operatiekamer. Waar met name de seksio's, dat zijn de keizersneders. Die dus daar gepland gaan worden. En we hebben een ruimte voor de neonatologie.
2: Een heerlijke track die precies doet wat de titel belooft. Warm, licht en ontspannen. De Britse groep Jungle combineert hun kenmerkende, soulvolle sound met een zomerse sfeer. Een nummer over genieten van het moment en even ontsnappen aan de dagelijkse drukte.
3: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen. Alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertraging tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. De N280 is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A2 en Kelpen. Dit komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top, vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
12: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja.
12: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Vanaf zaterdag 19 september is het vierdagen feest in Mil. De kermis begint die dag om 4 uur en vindt plaats aan de Kerkstraat 1 in Mil. Er zijn natuurlijk attracties, spelletjes en kermisattracties voor jong en oud. De kermis loopt door tot en met dinsdag 22 september. Zaterdagavond 19 september staat in Vierlingsbeek muziek uit het verleden centraal. Om 9 uur speelt Memory Lane en Kripus aan de Grote Straat 18 in Vierlingsbeek. De band brengt tijdloze klassiekers live en zorgt daarmee voor een avond vol herkenning. Voor liefhebbers van muziek uit verschillende decennia is dit een mooie gelegenheid om bekende nummers weer eens live te horen midden in het gezellige Vierlingsbeek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het aantal diefstallen uit auto's in Land van Kuik is in de eerste 7 maanden van 2026 met 19 meldingen gestegen. Van 72 naar 91. Dit is een toename van ruim 26%, terwijl het landelijk aantal vrijwel stabiel bleef. In Nijmegen nam het aantal diefstallen toe, terwijl Eindhoven een forse daling liet zien. De bouw van minimaal 32 appartementen in het voormalige gemeentehuis van Sint-Antonis is vertraagd door netcongestie en start pas eind 2026. De eerste bewoners kunnen in het voorjaar van 2028 een woning betrekken. Het project, uitgevoerd door Mooiland en Zenso Maatschappelijk Vastgoed, richt zich op diverse doelgroepen en behoudt een maatschappelijke functie. Schouwburg-Kuik start op zaterdag 12 september het theaterseizoen 2026 tot 2027... met een sterke focus op cabaret. Marijn Scholten opent met zijn voorstelling Lemming, genomineerd voor de Pulifinario. Bekende cabaretiers zoals Sarah Kroos en Roué Verveer treden ook op. De belangstelling is groot, met veel voorstellingen al uitverkocht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten en zuidoosten af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Hoewel de herfst in aantocht is, konden we maandag nog volop genieten van zomerse temperaturen. Voor veel mensen is dat heerlijk, maar voor scholen is die warmte niet altijd zo welkom. Want net als op veel andere plekken in Nederland lopen ook in het land van Kuik de temperaturen in sommige klaslokalen flink op. Zo ook bij basisschool De Waai in Kuik. De hete zomer zit bij directeur Wim Spijkerboer nog steeds vers in het geheugen.
1: Afgelopen zomer, toen was het erg warm in een delen van de school en natuurlijk ook buiten. En heel Nederland hebben we allemaal mee te maken. Het is vandaag ook een prachtige dag. Maar het was moeilijk vol te houden op sommige plekken. We hebben twee gebouwen. Eén gebouw is volledig klimaatbestendig. Maar het andere gebouw, daar was het gewoon niet te doen. En dat is op heel veel plekken in Nederland met schoolgebouwen aan de hand.
0: Veel schoolgebouwen zijn niet berekend op de hoge temperaturen. Bijvoorbeeld door beperkte koelsystemen of ventilatie. En dat kan het leren en lesgeven behoorlijk lastig maken.
1: In extreme gevallen kan het al heel snel oplopen, bijna tot boven de 30 graden. En dat is een groot probleem. Als het buiten heel erg warm is, dan kunnen we ook niet ventileren. Kan een schoolgebouw niet lekker doorwaaien. En dan neemt de CO2 ook schrikbarend snel toe. Het wordt zo warm dat kinderen problemen krijgen met hun concentratie en focus op het onderwijs, hoofdpijn krijgen, duister worden. En dan is het gewoon niet meer verantwoord. En voor de vakantie hebben we dan ook een besluit moeten nemen om op bepaalde dagen delen van de school te sluiten.
0: Bij een van de schoolgebouwen hielp de gemeente om de lokale klimaatbestendiger te maken, bij het andere nog niet. Daar zoekt de school zelf naar manieren om de warmte buiten te houden.
1: Dan zie je bijvoorbeeld achter mij al de zonneschermen naar beneden. Dat houdt natuurlijk heel veel warmte tegen. We hebben een zonnewerende folie op de ramen geplakt. Dat scheelt ook weer 2 tot 3 graden. En zo sprokkelen we wat bij elkaar aan maatregelen.
0: Voor nieuwbouw en renovatie kunnen scholen gemeentelijke steun krijgen. Voor aanpassing aan bestaande gebouwen ligt dat anders. Schoolbesturen moeten die kosten vaak zelf dragen. Soms oplopen tot 100.000 euro's. Met het oog op steeds warmere zomers is het volgens Spijkerboer tijd voor actie.
1: We moeten echt met elkaar aan de bak. Dus het betekent ook dat de Nederlandse bevolking het belangrijk moet vinden dat wij de kinderen, onze kinderen, in een gezond klimaat onderwijs laten volgen. Dat vraagt wat van de politiek, dat vraagt van de lokale overheid, de inspanning en van de besturen om samen te werken en die technologische aanpassingen te gaan doen.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Erco.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen. Alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N57. Die is in beide richtingen dicht bij Deltapark Neeltje Jans. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
5: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 14 september is er vanaf 12:45 de traditionele matinée bij Café de Bond tijdens de kermis in Kuik. Je vindt Café de Bond aan de Beversestraat 18 in Kuik. De matinée is inmiddels een vertrouwde traditie tijdens de Kuikse kermis, met vooral veel gezelligheid, muziek en ontmoetingen. Een mooie gelegenheid om samen of met vrienden, bekenden de kermisfeer op te zoeken. Op woensdag 16 september kun je in Beers alles leren over paddenstoelen, schimmels en zwammen. De lezing begint om 8 uur in de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. IVN'er Paul Mulders vertelt over de enorme rijkdom aan soorten, de belangrijke rol van schimmels in de natuur. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het aantal diefstallen uit auto's in Land van Kuik is in de eerste 7 maanden van 2026 met 19 meldingen gestegen. Van 72 naar 91. Dit is een toename van ruim 26%, terwijl het landelijk aantal vrijwel stabiel bleef. In Nijmegen nam het aantal diefstallen toe, terwijl Eindhoven een forse daling liet zien. De bouw van minimaal 32 appartementen in het voormalige gemeentehuis van Sint-Antonis is vertraagd door netcongestie en start pas eind 2026. De eerste bewoners kunnen in het voorjaar van 2028 een woning betrekken. Het project, uitgevoerd door Mooiland en Zenso Maatschappelijk Vastgoed, richt zich op diverse doelgroepen en behoudt een maatschappelijke functie. Schouwburg-Kuik start op zaterdag 12 september het theaterseizoen 2026 tot 2027... met een sterke focus op cabaret. Marijn Scholten opent met zijn voorstelling Lemming, genomineerd voor de Polifinario. Bekende cabaretiers zoals Sarah Kroos en Roué Verveer treden ook op. De belangstelling is groot, met veel voorstellingen al uitverkocht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten en zuidoosten af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Momenteel heb je problemen op de N57 in beide richtingen. Want bij de Oosterscheldekering is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: De eerste wedstrijd van MHV 81 in seizoen 2026-2027. Meteen de derby thuis tegen PSV. MHV kon geen potten breken zaterdagavond. Het werd 24-34. We vroegen aan Tjara van Katwijk wat ze daarvan vond.
1: Frustrerend.
0: Ja, niet zo spannend als de wedstrijden vorig jaar in ieder geval.
1: Nee, klopt. Ja, we hadden er ook liever iets anders van gemaakt. Maar goed.
0: Eerste helft draaide het nog niet lekker.
1: Nee, ja, de dekking, ja, we waren net te laat. En we maakten onze kansen voor Oko niet af. Ja, dan loop je op een gegeven moment achter de feiten aan.
0: Ja, de 19-11. Best een groot gat in de rust al. En dan wordt het lastig te repareren in die tweede helft.
1: Ja, we gingen er rust in dat er natuurlijk wel een gat was geslagen. En ja, in de kleedkamer kwamen we toch wel met de koppen bij elkaar. En toen was het, nou ja, kom, even nog pit erin. En gewoon ons eigen spel, dat is ook gewoon wat we willen blijven spelen. Dat hebben we proberen laten te zien. Dat we daar goed aan hebben gehouden. En dat we hier alleen maar van meer kunnen leren. En dat we gewoon weer koppen dezelfde richting op moeten hebben.
0: Veel minuten van jou?
1: Ja, klopt. Ja, anders als vorig seizoen. Ja, Bouwkje is mijn teamgenoot, positiegenoot. Ja, die had ook een rugblessure, is door de rug gaan. Dus die is daarvan ook aan het herstellen. En dan mag je minuten maken, ja.
0: Lekker dat dan weer wel.
1: Ja, klopt. Ik denk dat ik me ook gewoon goed heb laten zien als speelster. En ook gewoon veel stappen heb gezet de afgelopen tijd. Me goed aan mijn afspraken heb gehouden. En dat wordt ook beloond.
0: Door naar de nieuwe coach, Kevin van Erp. We vroegen aan hem of hij niet op wat beters had gehoopt bij zijn debuut als trainer bij de dames.
2: Ja, gehoopt in ieder geval. Maar het was lastig inschatten omdat zij wel een compleet nieuwe selectie hadden. Ook een nieuwe trainer. Dus het was ook wel moeilijk voorbereiden. Ja, uiteindelijk hoop je zeker dat je daar dichterbij kunt blijven dan wat het uiteindelijk is. Maar ja, uiteindelijk is het zo gelopen. En ja, ik ben in ieder geval wel blij om terug te zien dat bepaalde dingen waar we aan gewerkt hebben de afgelopen weken of maanden, dat we die wel terug hebben gezien.
0: Ik ben nu een aantal maanden hier aan de slag in Mil. Voor jou de eerste keer dames. Hoe anders is dat?
2: Ja, dat is inderdaad wel even anders. Dat is wel even wennen.
0: En dan welk opzicht?
2: Ja, vooral in het contact wel met meiden die toch heel anders contact met mij zoeken, contact met elkaar zoeken. Je moet dingen net op een wat andere manier brengen dan dat je bij jongens kunt doen. Ik denk dat je bij jongens net wat directer kunt zijn. Maar het brengt wel weer met zich mee dat meiden juist wel weer heel open zijn en dat je heel makkelijk met elkaar over dingen kunt hebben, kunt sparren met elkaar. Dat ze wat meer naar je toe komen als ze ergens mee zitten of ergens tegenaan lopen. Dus dat werkt wel heel fijn.
0: Volgende week een nieuwe kans voor de dames van MHV. Dan een uitwedstrijd in Emmen bij ENO.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Start de motoren.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
5: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
6: Truck Run Boxmeer.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. De Duitse supermarktketen Kaufland heeft een online marktplaats in Nederland gelanceerd. Het moet gaan concurreren met onder andere Bol en Amazon. Op de Nederlandse website biedt Kaufland 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van Lidl, heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt. Een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Problemen op de N57, want in beide richtingen is de weg dicht bij de Oosterscheldekering. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en dit gaat waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Meel, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het aantal diefstallen uit auto's in Land van Kuik is in de eerste 7 maanden van 2026 met 19 meldingen gestegen. Van 72 naar 91. Dit is een toename van ruim 26%, terwijl het landelijk aantal vrijwel stabiel bleef. In Nijmegen nam het aantal diefstallen toe, terwijl Eindhoven een forse daling liet zien. De bouw van minimaal 32 appartementen in het voormalige gemeentehuis van Sint-Antonis is vertraagd door netcongestie en start pas eind 2026. De eerste bewoners kunnen in het voorjaar van 2028 een woning betrekken. Het project, uitgevoerd door Mooiland en Zenso Maatschappelijk Vastgoed, richt zich op diverse doelgroepen en behoudt een maatschappelijke functie. Schouwburg-Kuik start op zaterdag 12 september het theaterseizoen 2026 tot 2027... met een sterke focus op cabaret. Marijn Scholten opent met zijn voorstelling Lemming, genomineerd voor de Pulifinario. Bekende cabaretiers zoals Sarah Kroos en Roué Verveer treden ook op. De belangstelling is groot, met veel voorstellingen al uitverkocht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten en zuidoosten af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er in Zuid-Nederland vooral problemen in Zeeland. En dat merkt het verkeer op de N57 Middelburg-Brouwersdam. Is gesloten bij de Oosterscheldekering door een ongeluk met een vrachtwagen. Naar verwachting blijft de weg nog dicht tot 4 uur vanmiddag. Dat veroorzaakt af en toe files op de A4 ter hoogte van Bergen op Zoom in de richting van België. Op dit moment is de vertragingstijd daar 5 minuten. Tot slot nog de N59, Zeerooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Zeerooskerken Schouwen en Zierikzee 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Start de motoren.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
7: Truck Run Boxmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Hans Balthe zit de gast van Passion for People. We gaan naar de toekomst. En er ligt nu een belangrijk plan, heb ik begrepen, voor een nieuw centrum voor moeder en kind.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Wat we dus gedacht hadden voor de COVID al daarmee te beginnen, hebben we daar moeten stellen. En we zijn nu dus bezig met een heel mooi plan. Waar het centrum van moeder en kind dus voor de komende 100 jaar een goede zorg voor moeder en kind moet waarborgen. En dat is veel, dat is groot. En, maar we hebben de juiste mensen gevonden. En wederom de Lions, dat mag ik zeggen. Die hebben ons weer omarmd, waar ik ze ontzettend dankbaar voor ben. En daarnaast de Wilde Ganzen weer. Maar we zijn nog op zoek naar geld. En het financiële gedeelte is nog niet helemaal rond. We hebben nog een stichting die ik niet bij naam kan noemen. Maar ook bedrijven die ons hebben geholpen al. Maar we komen toch nog 50.000 tekort.
0: Zullen we meteen even de website en geven waar mogelijk een link staat om te betalen? Of
1: ja,
0: heb je die,
1: zeker. Dat is www.passionforpeople.eu.
0: En op die site?
1: En achterin, op de laatste pagina, kan je terugzien waar je iets zou kunnen doneren.
0: En als je zegt doneren, Passion for People, dan komt die waarschijnlijk al heel snel bij die pagina terecht.
1: Zeker.
0: Maar de Lions, wat doen de Lions?
1: De Lions die gaan dus opnieuw een golftoernooi houden voor aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag is dat. Mm-hmm. In Afferden. Waarbij ze dus inderdaad heel veel mensen hebben uitgenodigd. Die dus Man Flight, dus voor Passion for People gaan golven. De Lions 3 jaar achter elkaar voor ons. Nogmaals, ontzettend dankbaar daarvoor. En naast de Lions zijn er nog 2 andere serviceclubs die hebben gezegd iets voor ons te willen betekenen. En daarnaast bedrijven. Die al, maar ook zeker individuele mensen, familieleden. Mijn schoondochter heeft 1.000 euro geschonken. Ja, nou ja, dat vind ik waanzinnig. Maar ook mijn kinderen, mijn broers, mijn zussen. Dus in alle gelederen wordt er iets geschonken. Dus dat is heel mooi.
0: En de school, is die ook actief?
1: Ja? De school is nu momenteel actief bezig met het maken van plannen voor het kerstgebeuren. En daar mogen wij waarschijnlijk ook in meedoen.
0: Ja.
1: Maar terug op onze plannen. Wij willen heel graag 5 gebouwen neerzetten.
0: Ja, je wil het 100 jaar toekomstbestendig maken.
1: 100 jaar.
0: Dat gaat niet voor 10 euro.
1: Nee. En ik mag het gerust noemen. Casco gaat ons dit 300.000 kosten. Maar wat we daarvoor neer willen zetten zijn 5 gebouwen. Waarbij het eerste gebouw een gebouw is waar de moeder binnenkomt en onderzocht wordt. Waar we dus meteen al weten van wat de eerste behandeling nodig is. Hoe het kind erin ligt en hoe het kind er momenteel voor staat. Dat is een heel groot gemis geweest tot deze tijd. Het is ook een soort wachtkamer. Daar wordt gekeken naar de moeder die dus ondertussen al 40 kilometer heeft gelopen met het kind. Dan hebben we een ruimte waar moeders komen te liggen te wachten op het moment dat ze gaan bevallen. Het is een ruimte met 10 bedden. Dan komt er een ruimte voor moeders die dus net bevallen zijn. Met 10 bedden. Een ruimte voor operaties. Dus een nieuwe operatiekamer. Waar met name de seksio's, dat zijn de keizersneders. Die dus daar gepland gaan worden. En we hebben een ruimte voor de neonatologie.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Met zijn gigantische hit Belong Together veroverde Mark Amber al onze harten en nu is hij terug. In zijn nieuwste single The Proof bezingt hij het magische moment waarop je ontdekt dat echte liefde daadwerkelijk bestaat. Niet alleen mooie woorden horen, maar voelen en zien dat iemand echt voor je kiest. Een heerlijke, energieke poptrack vol positieve

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken bij een brandweerkazerne in de stad. Daarbij werd specialistisch gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen uit auto's te bevrijden. De politie vond het gereedschap terug in Nunspeet en Zwolle en hield daar de twee verdachten aan. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt, een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land vielen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Ter hoogte van knooppunt Batadorp doe je er 5 minuten langer over. Ook op de A58 is het raak Eindhoven richting Breda. Daar heb je een kwartier vertraging tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Verder nog een wegafsluiting, de N57, Middelburg-Brouwersdam. Die is bij de Oosterscheldekering dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Naar verwachting duurt de wegafsluiting nog tot 4 uur vanmiddag. Verder nog file op de N59, Zeerooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Dat heeft alles te maken met de wegafsluiting op de N57. Dat betekent file rijden tussen Zeerooskerken Schouwen en Zierikzee. 3 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
9: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 16 september kun je in Beers alles leren over paddenstoelen, schimmels en zwammen. De lezing begint om 8 uur in de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. IVN'er Paul Mulders vertelt over de enorme rijkdom aan soorten, de belangrijke rol van schimmels in de natuur. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen 4 euro. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Op donderdag 17 september staat bij de tuintafel in Wanrooi alles in het teken van bloemen en duurzaamheid. De lezing begint om 19:30 aan de Peelstraat 29 in Wanrooi. Marielle van Gastel vertelt hoe haar passie voor bloemen uiteindelijk leidde tot een eigen duurzame pluktuin en kwekerij. Interessant voor iedereen die droomt van een eigen pluktuin of gewoon meer wil weten over duurzaam ondernemen en biodiversiteit. Deelname kost 15 euro.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Nieuwe welkomstborden verwelkomen bezoekers in het Land van Kuik. De oude groetenborden zijn vervangen door oranjeborden met een vissenuitstraling. Die passen bij het nieuwe gebiedsmerk. De duurzame stalen constructie biedt extra veiligheid en herbruikbaarheid. De borden dragen bij aan de zichtbaarheid van de regio als aantrekkelijke plek om te recreëren en ondernemen. Het aantal diefstallen uit auto's in Land van Kuik is in de eerste 7 maanden van 2026 met 19 meldingen gestegen, van 72 naar 91. Dit is een toename van ruim 26%, terwijl het landelijke aantal vrijwel stabiel bleef. In Nijmegen nam het aantal diefstallen toe, terwijl Eindhoven een forse daling liet zien. De bouw van minimaal 32 appartementen in het voormalige gemeentehuis van Sint-Antonis is vertraagd door netcongestie en start pas eind 2026. De eerste bewoners kunnen in het voorjaar van 2028 een woning betrekken. Het project, uitgevoerd door Mooiland en Zenso Maatschappelijk Vastgoed, richt zich op diverse doelgroepen en behoudt een maatschappelijke functie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten en zuidoosten af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
5: Dichterbij dan je denkt.
6: De opkomende artiest Sven Silliers zingt op deze track over het loslaten van een oud hoofdstuk en de zoektocht naar een schone lei in de liefde. Het verlangen om weer helemaal opnieuw te beginnen met een open vizier en een onbeschreven blad. Dit is Somebody New.

0: Hoewel de herfst in aantocht is, konden we maandag nog volop genieten van zomerse temperaturen. Voor veel mensen is dat heerlijk, maar voor scholen is die warmte niet altijd zo welkom. Want net als op veel andere plekken in Nederland lopen ook in het land van Kuik de temperaturen in sommige klaslokalen flink op. Zo ook bij basisschool De Waai in Kuik. De hete zomer zit bij directeur Wim Spijkerboer nog steeds vers in het geheugen.
1: Afgelopen zomer, toen was het erg warm in een delen van de school en natuurlijk ook buiten. En heel Nederland hebben we allemaal mee te maken. Het is vandaag ook een prachtige dag. Maar het was moeilijk vol te houden op sommige plekken. We hebben twee gebouwen. Eén gebouw is volledig klimaatbestendig, maar het andere gebouw, daar was het gewoon niet te doen. En dat is op heel veel plekken in Nederland met schoolgebouwen aan de hand.
0: Veel schoolgebouwen zijn niet berekend op de hoge temperaturen, bijvoorbeeld door beperkte koelsystemen of ventilatie. En dat kan het leren en lesgeven behoorlijk lastig maken.
1: In extreme gevallen kan het al heel snel oplopen, bijna tot boven de 30 graden. En, en dat is een groot probleem. Als het buiten heel erg warm is, dan kunnen we ook niet ventileren. Kan een schoolgebouw niet lekker doorwaaien. En dan neemt de CO2 ook schrikbarend snel toe. Het wordt zo warm dat kinderen problemen krijgen met hun concentratie en focus op het onderwijs, hoofdpijn krijgen, duizelig worden. En dan is het gewoon niet meer verantwoord. En voor de vakantie hebben we dan ook een besluit moeten nemen om op bepaalde dagen een delen van de school te sluiten.
0: Bij een van de schoolgebouwen hielp de gemeente om de lokale klimaatbestendiger te maken, bij het andere nog niet. Daar zoekt de school zelf naar manieren om de warmte buiten te houden.
1: Dan zie je bijvoorbeeld achter mij al de zonneschermen naar beneden. Dat houdt natuurlijk heel veel warmte tegen. We hebben een zonnewerende folie op de ramen geplakt. Dat scheelt ook weer 2 tot 3 graden. En zo sprokkelen we wat bij elkaar aan maatregelen.
0: Voor nieuwbouw en renovatie kunnen scholen gemeentelijke steun krijgen. Voor aanpassing aan bestaande gebouwen ligt dat anders. Schoolbesturen moeten die kosten vaak zelf dragen. Soms oplopen tot 100.000 euro's. Met het oog op steeds warmere zomers is het volgens Spijkerboer tijd voor actie.
1: We moeten echt met elkaar aan de bak. Dus het betekent ook dat de Nederlandse bevolking het belangrijk moet vinden dat wij de kinderen, onze kinderen, in een gezond klimaat onderwijs laten volgen. Dat vraagt wat van de politiek, dat vraagt van de lokale overheid, de inspanning en van de besturen om samen te werken en die technologische aanpassingen te gaan doen.
2: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. De hoofdingang van de Tweede Kamer is vanmiddag beklad door demonstranten. Twee mensen zijn daarvoor aangehouden. Op de deuren en het glas werd onder meer boycot Israël gespoten. Eerder was al de publieke tribune ontruimd nadat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering hadden verstoord. Extinction Rebellion Justice Now zegt verantwoordelijk te zijn voor de acties. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 80 kilometer file in de zuidelijke provincies. De meeste vertraging nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Best-West en Vught en daarom moesten twee rijstroken dicht. Je doet er 50 minuten langer over. Ook op de A29 loop je vertraging op Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp. 10 tot 15 minuten extra. De A58 Eindhoven-Breda. Je hebt 10 minuten vertraging tussen Oorschot en knooppunt De Baars. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Os en knooppunt Paalgraven. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl. Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Start de motoren.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
7: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
8: Truck Run Boxmeer.
6: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
7: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Rijd je weer met ons mee?
5: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
9: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Ja, wie is er niet materialistisch tegenwoordig en in deze tijd, zeg maar. Die dames vaak wel. Heren trouwens ook wel een beetje. Material Girl hoorde je van Madonna hier in Afslag LVC. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van het radiofeuilleton, wat je elke maandag tot en met donderdag kunt beluisteren bij Omroep Land van Kuik. Hier in het Land van Kuik en wereldwijd via internet. En in het Land van Kuik kan je dat nog gewoon oldschool via je FM-radiootje doen, hè. Op 93.5 of 94.0, om precies te zijn. Nou, wat gaan we doen de komende twee uur? We hebben natuurlijk veel fijne muziek. We kijken naar de gebruikelijke items, zoals... we hebben daar de beursinformatie, dat doen we rond 5:50. Ik begin meestal achteraan, hè. Dan hebben we verkeersinformatie, we kijken naar het streeknieuws. De agenda maken we voor je open. En we gaan het nog even hebben, lieve vrienden, over de Aziatische tijgermug. Want die teringleier die is ook ontdekt in het Land van Kuik. Daarover meer rond 5:10. Want die beesten die maken bulten, jongen, niet te geloven. Dat wil je allemaal niet hebben, die onzin. Goed, maar eerst even wat muziek. Welkom bij Afslag LVC. Tot 6:00.
1: Jan Debe. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: tweede kon dit project. Staccato en Here We Go Again. Ja, zo heet die. We zijn ook al inderdaad mee begonnen hoor, met deze show op deze 8e september 2026. Het is dinsdag vandaag, lieve vrienden. Dat betekent dat we vandaag ook de herhaling van de 65 plus 55 plus show uitzenden. Dat doen we om 7 uur vanavond. Daarover straks wel eventjes meer natuurlijk. Hey, we kijken even naar het verkeer rondom het land van Kuik. Dat doen we ook altijd. Het valt nog mee op dit moment. 7 kilometer stilstaand verkeer, dat wel op de A50. Namelijk tussen de knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En verder heb je nog 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Dus er zal het ook wel stil komen te staan straks. Dat gaan we vanzelf meemaken. Verder nog 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: wat leuk. Ja, toen gingen de zeezenders om zeep in 1974. En een paar jaar later hadden we een nieuwe disco queen in Nederland. Namelijk Patricia Pai. En Who's That Lady With My Man? In 1977 kwam deze mooie plaat van deze prima zangeres. Ze heeft nog veel meer moois gemaakt. Komen we vast ook nog wel een keertje tegen hier in de afslag LVC. En elders bij Omroep Land van Kuik. Ik geloof dat Dave Vloed, die lust er ook wel pap van. Als ik me goed herinner zo. Die kan je elke zaterdag kun je die natuurlijk beluisteren in de weekendkick. Altijd gezellig tussen 11 en 1. Dus even lekker wakker worden dan. Nou ja, ik zet meestal aan mijn gebakken eieren dan en zo. Ja, dat moet ook gebeuren soms. Goed, zometeen verder met Chicago. En een prachtige ballad. Your The Inspiration heet die. Ah. Maar eerst, lieve vrienden, kijken we in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op maandag 14 september is er vanaf 13:45... de traditionele matinée bij Café de Bond tijdens de kermis in Kuik. Je vindt Café de Bond aan de Beversestraat 18 in Kuik. De matinée is inmiddels een vertrouwde traditie tijdens de Kuikse kermis, met vooral veel gezelligheid, muziek en ontmoetingen. Een mooie gelegenheid om samen of met vrienden, bekenden de kermisfeer op te zoeken. Op woensdag 16 september kun je in Beers alles leren over paddenstoelen, schimmels en zwammen. De lezing begint om 8:00 in de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. IVN'er Paul Mulders vertelt over de enorme rijkdom aan soorten, de belangrijke rol van schimmels in de natuur. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

toch wel lief als je dat tegen iemand zegt, laat staan, zingt. You're the inspiration, Chicago, hoorde hier in afslag LVC. Zometeen komen we alweer toe aan het streeknieuws van 16:30. En dan kijken we ook naar het weer en het verkeer natuurlijk rondom het land van Kuik. Maar eerst nog even de nieuwe van Teddy Swims. De man die we ook kennen van het prachtige Lose Control. Maar dit is een andere, Mr. Know-It-All heet hij.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Nieuwe welkomstborden verwelkomen bezoekers in het Land van Kuik. De oude groetenborden zijn vervangen door oranje borden met een vissenuitstaling. Die passen bij het nieuwe gebiedsmerk. De duurzame stalen constructie biedt extra veiligheid en herbruikbaarheid. De borden dragen bij aan de zichtbaarheid van de regio als aantrekkelijke plek om te recreëren en ondernemen. Het aantal diefstallen uit auto's in Land van Kuik is in de eerste 7 maanden van 2026 met 19 meldingen gestegen, van 72 naar 91. Dit is een toename van ruim 26%, terwijl het landelijke aantal vrijwel stabiel bleef. In Nijmegen nam het aantal diefstallen toe, terwijl Eindhoven een forse daling liet zien. De bouw van minimaal 32 appartementen in het voormalige gemeentehuis van Sint-Antonis is vertraagd door netcongestie en start pas eind 2026. De eerste bewoners kunnen in het voorjaar van 2028 een woning betrekken. Het project, uitgevoerd door Mooiland en Zenso Maatschappelijk Vastgoed, richt zich op diverse doelgroepen en behoudt een maatschappelijke functie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten en zuidoosten af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden.
3: Wel leuk, hè? Oranje staalconstructies voor de welkomstborden, zeg maar. Dan zie je ze niet zo gauw roesten. Plus, je kan er eens een keer een potje menie overheen smeren. Dan gaat het er even mee. Goed, we kijken naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik op de A50. 9 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 5 kilometer langzaam rijden tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. 7 kilometer langzaam rijden tussen de Julian-Ewelbrug en afrit Sint-Oederode. En dan op de A59 ook een melding. 4 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Zethoogenbosch, Maaspoort en afrit Nieuwkuik.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik en ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
5: Erbij dan je denkt.
6: Afslag LVC. Jan Debe.
7: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

hit, hoor. Ja, de tribute Ride On. De Pasadena's worden hier in afslag LVC, lieve vrienden. Zometeen onderweg Dusty Springfield. Die komt er zometeen aan met de mooie gouden ouwe. En we hebben ook nog Arcade Fire voor je. Maar eerst gaan we naar het land van de pasta, de pizza's, de rokende vrouwen. Ook voor de seks en de prachtige Italo-disco. Hier is Fred Ventura en Night and Day.

wat een plaat, hè? Wat een goede tekst ook. Day after day, don't let your best years fade away. Fred Ventura, hier een afslag LVC. De man werd eerder dit jaar onderscheiden voor zijn oeuvre. Dat gebeurde in Delft, uit naam van Radio Stad Den Haag en Eventy Records. Ik was daarbij aanwezig. Het was een bijzondere, leuke en gezellige happening, kan ik je zeggen. Ja, met heerlijk eten ook erbij. Ook heel belangrijk. Zometeen Dusty Springfield voor je met Summer is Over. Ja, biologisch, meteorologisch gezien klopt dat. Laat ik het zo zeggen. Hier is eerst Arcade Fire en afslag LVC.

også de mor, ja. Everything Now, Arcade Fire, hier in afslag LVC. En daarmee komen we aan bij de verkeersinformatie. Rondom het land van Kuik is er het een en het ander aan de hand. Te beginnen op de A12, afrit Ede. Daar is de rijbaan gesloten voor zowel de toerit als de afrit. Dus dan moet je eventjes een andere oplossing verzoeken als jij vanaf de A12 naar Ede zou willen. De A50 dan, daar heb je 7 kilometer stilstaand verkeer. En dat speelt zich af tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Nou, dat zijn ze voor nu alweer. Dan kunnen we gelijk door met de muziek. Ik neem je mee naar 1964. En de zomer is inderdaad voorbij. Hier is Dust.

0: Wat een kippenvelplaat blijft het toch nog steeds, hè? Summer is Over, Dusty Springfield uit 1964. En die was afkomstig van haar debuutalbum A Girl Called Dusty. Uit 1964 dus deze plaat. En hoe kwam ik daar nou op? Nou, ik draaide straks Patricia Pai. En toen bedacht ik me dat Patricia Pai natuurlijk ook op deze melodie een Veronica jingle in had gezongen destijds. En ik denk van ja, dan moeten we ook het origineel even erbij pakken. Nou, dit soort mooie plaatjes ga je in het najaar en in de winter bij Omroep Land Verkuik vast wel vaker horen. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Dat maak je het allemaal vanzelf mee.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, en daarmee komen we aan bij het item waar we het straks al over hadden. Namelijk over de Aziatische tijgermug. En dat is best een irritante muggensoort. Die is ook niet een inheemse muggensoort. Het is gewoon een exoot. En het is gewoon een lelijke teringleier. Want hij zuipt je gewoon helemaal leeg. Ja, dus nee, dat is niet goed. Zodanig ook dat de gemeente daar een persbericht over heeft doen uitgaan. Maar wat er nou precies aan de hand is, daar gaan we nu eventjes naar luisteren.
2: In een muggenval langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep in de buurt van Haps is een Aziatische tijgermug gevonden. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Verslaggever Wouter van den Berg sprak erover met Steven van Zanten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die verantwoordelijk is voor het monitoren en actief bestrijden van de tijgermug in Nederland.
3: Ja, de Aziatische tijgermug is een exotische mug die ziektes kan overdragen. En deze mug komt regelmatig ongemerkt Nederland binnen via transport. Dus met meeliftend vakantieverkeer bijvoorbeeld of vrachtwagenverkeer. En die Aziatische tijgermug die herken je aan zijn kleine zwarte witte rug. En dat doet een beetje denken aan een tijger. Dus vandaar de naam tijgermug. Deze mug is eind augustus op die parkeerplaats aangetroffen. Volgens mij 27 augustus. En hij is gevonden in een val. Want wij monitoren ook op verschillende plekken in Nederland. Waaronder op parkeerplaatsen langs de snelweg. Hè. Dat is, je kan je voorstellen, dat is een plek waar veel vakantieverkeer of ander verkeer langskomt. En zo kunnen wij controleren of op die manier ook muggen meeliften.
4: Betekent deze vondst nu direct dat de tijgermug zich in de gemeente Land van Kuik heeft gevestigd?
3: Nee, het gaat hier nu echt om de vondst van één tijgermug. En wat ik aangaf, die is vermoedelijk meegelicht. Dus zeer waarschijnlijk is er geen sprake van een populatie muggen die er al enige tijd zit. Dus om te spreken over vestiging, nee, zeker niet.
4: En de tijgermug staat erom bekend, hè? U gaf het al aan, dat hij tropische virussen kan overdragen. Hoe groot is het gezondheidsrisico voor de inwoners van Haps op dit moment?
3: Nou ja, wat je ziet is dat in landen waar die tijgermuggen al veel voorkomen, hè, dus Zuid-Europa, de landen in Zuid-Europa, daar kunnen ze infectieziekten zoals dengue, knokkelkoorts en chikungunya overdragen op mensen. Maar die ziektes worden momenteel niet door tijgermuggen in Nederland overgedragen. Wij bestrijden die tijgermuggen ook actief om dat zo te houden. En we kunnen dus ook zeggen dat die zich nog niet in Nederland heeft gevestigd, nog nergens. Dus de kans om deze ziekte te krijgen door een muggenbeet is tot nu toe zeer klein.
4: Ja, want jullie starten donderdag die bestrijdingsactie. Wat gaan jullie precies doen?
3: Nou, in eerste instantie richten we ons vooral op het gebied rondom de parkeerplaats. Hè. De val van de tijgermug staat ook op die parkeerplaats. Dus wat we vooral gaan doen is de bestrijdingsactie richten op het gebied rondom die parkeerplaats. Dus dat betekent dat we in de straatkolken gaan bestrijden door daar korrels te strooien. We kijken op plekken waar stilstaand water zich bevindt. Dat keren we om, hè, want een mug die gedijt graag in stilstaand water. Dus de bewoners zullen er niet direct van Haps niet veel van merken van deze bestrijdingsactie.
4: Wat kunnen inwoners doen als zij zelf een tijgermug tegenkomen?
3: Ja, belangrijk is dat als je een tijgermug in je tuin ziet, of ergens ziet vliegen, dat je gelijk een melding maakt bij de NVWA. Dat kan via onze website. En wat we dan eigenlijk vragen is ook om een foto te maken van de mug. Ja, als je hem bijvoorbeeld gevangen hebt, kan je hem wel doodslaan, maar maak vooral een foto van die mug. En stuur die foto naar ons toe. Dan kunnen wij ook beoordelen of het daadwerkelijk om een Aziatische tijgermug gaat.
0: Een bijdrage van Wouter van den Berg en Dion van Alem. En ik zit me net te bedenken, als je als bewoner een vijvertje in je tuin hebt, voor of achter. Ja, veel mensen die houden een beetje op met het spelen met fonteintjes en dat soort dingen. Dat wordt tegen de wintermaanden eigenlijk in het najaar vaak uitgeschakeld. Laat die nog eventjes lopen, zodat er in ieder geval wat beweging in het water is. Dan krijgt die mug ook wat minder kans. En het ging dus niet zozeer omdat die mug je helemaal leeg drinkt, maar het ging er meer om dat die allerlei enge ziektes kan overbrengen, waar we als mensen ook niks van motten hebben. Goed, tot zover het eerste uur van Afslag LVC, lieve vrienden. Zometeen aan de andere kant van vijf na het nieuws en de boodschappen gaan we verder met deel 2 met daarin meer streeknieuws, weer, verkeer, de beurs en de agenda. Tot zo.
5: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens Provinciale Staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land zijn de dagelijkse files iets langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij Bokstol sta je nog 10 minuten in de file. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat een vrachtauto met pech tussen Sint-Joost en Born. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. Tot slot nog de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef heb je 15 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
8: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: de debuutsingle van de Pet Shop Boys destijds van Chris Lowe en Neil Tennant, die ook nog steeds optreden overigens trouwens. West End Girls hoorde hier in Afslag LVC en daarmee zijn we begonnen aan het tweede uur van dit radiofeuilleton wat je elke maandag tot en met donderdag kan beluisteren hier bij Omroep Land van Kuik tussen 4 en 6. Het is vandaag natuurlijk dinsdag. Het is vandaag dinsdag 8 september 2026. Tot 6 uur nog Afslag LVC bij je. En wat gaan we doen nog allemaal? Nou, ik had het straks al een beetje verklapt eigenlijk. We gaan natuurlijk de gebruikelijke ingrediënten erbij pakken. We hebben het streeknieuws, we hebben de beursinformatie. We kijken in de agenda van het Land van Kuik. En we hebben verder nog weer en verkeer. Ja, dat is wat we allemaal nog een beetje gaan doen. Oh ja, en dan hadden we natuurlijk voor het nieuws nog Kate Bush met Wuthering Heights. Ja, en hoe kwam ik nou op die plaat eigenlijk? Nou, naar aanleiding van het item over die tijgermug, ja, kreeg ik toch van die visioenen voor me in mijn hoofd, weet je wel, met groene heuvels en vogeltjes en allerlei insecten en mooie bloemen, waar dan Kate Bush in een paarse jurk met een bijpassende hoed op haar bezemsteel doorheen zweefde, zeg maar. En dit liedje zong, zoiets was het. Goed, genoeg gekkigheid, we gaan beginnen.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

je onderweg in of naar het Land van Kuik? Laat je bijpraten over de laatste gebeurtenissen, de agenda en actuele verkeersinformatie. Dit is Afslag LWC. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: die verder op je radio en de letter for my heart. Wat een mooie, relaxte zomerse plaat nog steeds in de nazomer. Het begint net een klein beetje te regenen hier in Gaven, dat dan weer wel. Maar goed, op de radio zomerse muziek dus nog. En de verkeersinformatie rondom het land van Kuik op de A50 bijvoorbeeld. Daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 3 kilometer lang ook stilstaand verkeer trouwens tussen de Julian Ewelbrug en afrit Sint-Oederode. Dan 16 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk. Oh boy. En op de A59 komen we dan. Daar heb je 4 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En op de A73, daar heb ik nu ook een melding. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
2: En hoe vindt u dit?
3: Gouden oude

0: Hey, je hebt geluisterd naar José en I Will Follow Him. Ja, mensen kochten dat in die tijd ook, hè, dit soort plaatjes. Ja, nog een beetje die spruitjes pop, zeg maar. Hè. Daarvoor hadden we trouwens It's Not Unusual van Tom Jones. Dat is weer van een hele andere orde, zeg maar. Goed, we gaan even kijken wat er allemaal aan de hand is in de regio. Dit is de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas zeggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boksmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boksmeer aan de Raadsingel 1 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Kijk, dit is dan Nederlandse muziek waar we wel verder mee kunnen. Direct hoorde je zojuist en My Friend hier in Afslag LVC, lieve vrienden. Het is bijna 5:30. Dat betekent dat we zo naar het streeknieuws gaan en weer en verkeer. Over weer gesproken, het begint te regenen. Nu, tenminste hier in Gaven, dat wel.

0: John Legend tussen Piradio en Stereo. Zometeen Rick Astley, Queen Michi en nog veel meer onderweg. Zometeen na het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Nieuwe welkomstborden verwelkomen bezoekers in het Land van Kuik. De oude groetenborden zijn vervangen door oranjeborden met een vissenuitstraling. Die passen bij het nieuwe gebiedsmerk. De duurzame stalen constructie biedt extra veiligheid en herbruikbaarheid. De borden dragen bij aan de zichtbaarheid van de regio als aantrekkelijke plek om te recreëren en ondernemen. Het aantal diefstallen uit auto's in Land van Kuik is in de eerste 7 maanden van 2026 met 19 meldingen gestegen, van 72 naar 91. Dit is een toename van ruim 26%, terwijl het landelijke aantal vrijwel stabiel bleef. In Nijmegen nam het aantal diefstallen toe, terwijl Eindhoven een forse daling liet zien. De bouw van minimaal 32 appartementen in het voormalige gemeentehuis van Sint-Antonis is vertraagd door netcongestie en start pas eind 2026. De eerste bewoners kunnen in het voorjaar van 2028 een woning betrekken. Het project, uitgevoerd door Mooiland en Zenso Maatschappelijk Vastgoed, richt zich op diverse doelgroepen en behoudt een maatschappelijke functie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op. Vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden.
0: Ik vind het toch een bijzonder verhaal dat met die netcom.

0: Beverwijk en afrit Nijmegen. En dat zijn ze voor nu.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

De debuutsingle van deze zanger Rick Astley. En de rest is ook geschiedenis hierna. Never Gonna Give You Up, hoorde je zojuist. Daarmee werd hij bekend. En hij werd ontdekt in de studio bij Stock Aitken en Waterman. En ook met name omdat hij daar eigenlijk liep schoon te maken. En wat kantoorklusjes liep te doen. En daar zong hij wel eens bij. En toen zeiden ze van, hey gast, kom jij eens even voor de microfoon. Daar gaan we nog wat leuks van maken. Dat hebben ze met deze meneer ook geflikt destijds trouwens. Je hoorde hem straks al in mijn spotje inderdaad. En dat ging natuurlijk over afslag LVC, Michiel van der Brugge en zijn alter ego Queen Mitzi. Ja, dat was de Nederlandse Divine. 2010, 2011, toen gebeurde het zo'n beetje. En werd er ook een plaatje opgenomen. Hij deed zelfs mee aan Holland's Got Talent. Hier is Queen Mitzi op je radio. En All or Nothing. You, like being the spotlights wherever we go. All I

0: Oké, dat zou wel fijn zijn. De Midas Touch hoor je van Midnight Star hier in Afslag LVC. Zometeen gaan we naar het financiële gebeuren allemaal. Maar eerst kijken we nog eventjes naar het verkeer. We hebben ook nog een plaatje zometeen van Criss Cross Amsterdam. Die staat ook klaar. Die staat te springen om te mogen optreden voor jou. We gaan eventjes kijken naar het verkeer. Op de A12, daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer. En dat is tussen afrit Zevenhuizen en afrit Blijswijk. Dat is een eindje uit de buurt. Die moet ik er even uithalen. Hoort niet helemaal bij onze regio natuurlijk. Dan de A50. Ja, 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Daar kan je wel mee te maken krijgen als je onderweg bent naar het Land van Kuik. Dan op die A50 ook nog 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En 17 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Ewijk. Dan de A59. Daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. En 5 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. Dan de A73. Daar heb je, even kijken, 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: lekkere zomerse klanken. Ja, man. Van Criss Cross Amsterdam, Louisa Sansa en Willy William. My Oh My heette dat plaatje. Hele prima plaat wel, hoor. Zo kan je lekker op dansen. Nou, we gaan eens even kijken naar de situatie op de beurzen. Wat daar allemaal vandaag aan de hand is. Altijd leuk om even naar te kijken. De AEX, lieve vrienden, die sloot op 1115,9 punten. En we begonnen op 1115,4. Dus dat schiet niet echt hard op, zeg maar. Hij is vlak geëindigd, daarmee kunnen we wel zeggen. Dan kijken we eventjes naar de FTSE 100 in Engeland. Die sloot op 10.812 punten. Dat is 0,1% in de min. Dan kijken we naar Amerika. Die waren gisteren gesloten. Maar vandaag staat de S&P 500... 0,4% in de min op 7691 punten. En de Nasdaq staat op dit moment op 26.480 punten. Dat is 0,1% in de min. Dan kijken we even naar de edelmetalen. Doen we in dollars tegenwoordig, had ik verteld. Even kijken, het goud wordt verhandeld tegen $4397,96. En voor zilver betaal je $66,32. En deze prijzen zijn per troy ounce. Dat is hetzelfde gebleven. Dan kijken we nog naar de crypto. Voor een bitcoin betaal je $79,940. En voor een ethereum $2496.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Ja.

Dirty Diana, Michael Jackson, hoorde jij. En er was een hoop gezeur over deze plaat destijds. Omdat Lady Di destijds nog in leven was. En ja, veel critici waren toch wel bang dat er werd gerefereerd aan Lady Di, hè? Prinses Diana. Maar dat was zeer zeker niet het geval. En ze kon er zelf ook wel om lachen trouwens. Dus in dat opzicht was er verder weinig aan de hand. Michael Jackson op je radio. We gaan er een einde aan maken aan deze aflevering van Afslag LVC. Zometeen kun je tussen 6 en 7 luisteren naar een uurtje classics en hits non-stop. En dan van 7 tot 8, lieve vrienden, dan hebben we de 55-plus show. En daar kun je nieuws en informatie en actualiteiten beluisteren over en voor onze senioren in het land van Kuik. En van 8 tot 10 hebben we 2 uurtjes lang dan Henk Ermers nog voor je met van 8 tot 9 Gouwe Ouwe. En van 9 tot 10, en dan begin je al te zingen ook nog, van 9 tot 10 hadden we dan nog, ik was nog niet klaar namelijk, Hollands Glorie, dat is ook leuk. Nederlandse en Nederlandstalige producties, oftewel muziek van eigen bodem met Henk Ermers. Ik wens je een fijne avond. Eet smakelijk als je zo meteen lekker gaat eten. Rij voorzichtig als je nog naar huis moet of naar je werk. Dat kan ook zijn. En veel plezier bij de rest van onze programma's. Ik ben er morgenmiddag weer met de nieuwe afslag LVC. Ik zou zeggen, tot dan!

0: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Goedenavond. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Donald Trump belde met Vladimir Poetin over de bezoeken die gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Het uurdurende gesprek was volgens Kremlin-functionaris Yuri Ushakov constructief en openhartig. Concrete afspraken bleven uit, maar Poetin verzekerde Trump dat Rusland geen plannen heeft om Europa aan te vallen. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer eerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige bui is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files in Zuid-Nederland zijn langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door de regen en ongelukken. Een ongeluk gebeurde op de A2, Utrecht richting Eindhoven. Tussen afrit Veghel en Vught is de rechte rijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. Rijd langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef ben je 15 minuten langer onderweg. Een 20 minuten vertraging op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Tot slot nog de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuwkuik kun je er 10 tot 15 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Start de motoren.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
12: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
13: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
14: Truckrun Boxmeer.
12: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
13: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
12: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
13: Rijd je weer met ons mee?
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Meel, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De grote bedrijfshal van Champfood in Vierlingsbeek voldoet aan de vergunde afmetingen. Maar de aangelegde inritten en extra deuren zijn nog niet vergund. De gemeente heeft de eigenaar gevraagd om hiervoor een aanvraag in te dienen. Ook moeten er minimaal 15 zonnepanelen geplaatst worden. De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. Op de N272 bij het tankstation tussen Boksmeer en Sint-Antonis zijn dinsdag 4 auto's op elkaar gebotst. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk, waarbij 1 voertuig mogelijk op de verkeerde weghelft belandde. Hulpdiensten waren snel te plaatsen en de weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Dat klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden.

0: In een muggenval langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep in de buurt van Haps is een Aziatische tijgermug gevonden. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Verslaggever Wouter van den Berg sprak erover met Steven van Zanten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die verantwoordelijk is voor het monitoren en actief bestrijden van de tijgermug in Nederland.
1: Ja, de Aziatische tijgermug is een exotische mug die ziektes kan overdragen. En deze mug komt regelmatig ongemerkt Nederland binnen via transport. Dus met meeliftend vakantieverkeer bijvoorbeeld of vrachtwagenverkeer. En die Aziatische tijgermug die herken je aan zijn kleine zwarte witte rug. En dat doet een beetje denken aan een tijger. Dus vandaar de naam tijgermug. Deze mug is eind augustus op die parkeerplaats aangetroffen. Volgens mij 27 augustus. En hij is gevonden in een val. Want wij monitoren ook op verschillende plekken in Nederland. Waaronder op parkeerplaatsen langs de snelweg. Hè. Dat is, je kan je voorstellen, dat is een plek waar veel vakantieverkeer of ander verkeer langskomt. En zo kunnen wij controleren of op die manier ook muggen meeliften.
2: Betekent deze vondst nu direct dat de tijgermug zich in de gemeente Land van Kuik heeft gevestigd?
1: Nee, het gaat hier nu echt om de vondst van één tijgermug. Wat ik aangaf, die is vermoedelijk meegelift. Dus zeer waarschijnlijk is er geen sprake van een populatie muggen die er al enige tijd zit. Dus om te spreken over vestiging, nee zeker niet.
2: En de tijgermug staat erom bekend, hè? U gaf het al aan, dat hij tropische virussen kan overdragen. Hoe groot is het gezondheidsrisico voor de inwoners van Haps op dit moment?
1: Nou ja, wat je ziet is dat in landen waar die tijgermuggen al veel voorkomen, hè, dus de landen in Zuid-Europa, daar kunnen ze infectieziekten zoals dengue, knokkelkoorts en chikungunya overdragen op mensen. Maar die ziektes worden momenteel niet door tijgermuggen in Nederland overgedragen. Wij bestrijden die tijgermuggen ook actief om dat zo te houden. En we kunnen dus ook zeggen dat hij zich nog niet in Nederland heeft gevestigd, nog nergens. Dus de kans om deze ziekte te krijgen door een muggenbeet is tot nu toe zeer klein.
2: Ja, want jullie starten donderdag die bestrijdingsactie. Wat gaan jullie precies doen?
1: Nou, in eerste instantie richten we ons vooral op het gebied rondom de parkeerplaats. Hè. De val van de tijgermug staat ook op die parkeerplaats. Dus wat we vooral gaan doen is de bestrijdingsactie richten op het gebied rondom die parkeerplaats. Dus dat betekent dat we in de straatkolken gaan bestrijden door daar korrels te strooien. We kijken op plekken waar stilstaand water zich bevindt. Dat keren we om, hè, want een mug die gedijt graag in stilstaand water. Dus de bewoners zullen er niet direct van Haps niet veel van merken van deze bestrijdingsactie.
2: Wat kunnen inwoners doen als zij zelf een tijgermug tegenkomen?
1: Ja, belangrijk is dat als je een tijgermug in je tuin ziet of ergens ziet vliegen, dat je gelijk een melding maakt bij de NVWA. Dat kan via onze website. En wat we dan eigenlijk vragen is ook om een foto te maken van de mug. Ja, als je hem bijvoorbeeld gevangen hebt, kan je hem wel doodslaan. Maar maak vooral een foto van die mug en stuur die foto naar ons toe. Dan kunnen wij ook beoordelen of het daadwerkelijk om een Aziatische tijgermug gaat.
3: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl

0: met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever. Ook komen er sancties tegen bedrijven en individuen die nederzettingen faciliteren. De maatregelen worden binnen 6 tot 9 maanden van kracht. 9 andere landen steunen soortgelijke maatregelen. Israël sluit hierop het Britse consulaat in Jeruzalem. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het gaat om het winnen van deze fantastische homecomputer hier met bovenliggende nokkenas en 5 punctietoetsen. Hartstikke mooi allemaal. En dan gaan we nu terug naar de muziek. Terug naar de muziek. Terug naar de muziek. En dan gaan we nu terug naar de muziek.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. Bosnië zette twee Servische diplomaten uit. Nederland stelt via minister Berendsen dat het staatseerbetoon onverenigbaar is met Europese waarden. Oostenrijk en Zweden koppelen de kwestie aan Serviërs EU-toetredingsonderhandelingen. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
10: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: gaan terug in de tijd. Welkom, je luistert naar Gouwe Ouwe met Henk Ermers.
1: Beste luisteraars, het uurtje met de Gouwe Ouwe. Riddle Off, geschreven door Barry Hay en George Kooijmans voor de album Moontown. En dit is natuurlijk Stevie Wonder, een funknummer. En het is sterk beïnvloed uit de reggae. En dit is geschreven voor Bob Marley door Stevie Wonder, waar hij ook ooit een optreden mee gehad heeft. En dit is

0: staat voor de deur.
1: 1966.
2: Ja, natuurlijk Armand met Ben ik de Min.

thuis komt, zal ze zeggen: wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers.
1: We krijgen straks nog UB40, Los Bravos, Cher en Julio Iglesias, The Stars of 45, Bonnie Tyler, Gary Puckett, The Human League, The Carpenters. Dus blijf luisteren, want de ene hit is nog niet weg of de andere staat er weer voor de deur.
0: Een Gouden Ouwe staat voor de deur.

0: Madonna, Summer. Van het album I Remember Yesterday uit 1977. En dit was I Feel Love. Daarvoor Los Bravos. Met Black is Black. En we begonnen dit serietje met UB40 uit 1986. Sing Our Song.
1: Terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouwe Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouwe Ouwe bij Omroep Land van Kuik.
0: Herinneren we deze nog? Dus Ger met Believe.

hoort ze allemaal. De 70s. De 80s. De 90s.

0: We hebben geluisterd naar Stars of 45, Julio Iglesias, Quiera en Mucho. En Bonnie Tyler met It's a Hard Ice. En Dave D. Doge Wicke Make a Ditch met Don Juan. We krijgen nog Gary Puck en de Union Gap. We krijgen Human League en de Carpenters met Jambalaya. Ik zou zeggen, geniet nog een mooi tijdje van deze mooie muziek. Heb ik me goed instaan? Ja, ik heb me goed staan. Komt-ie aan.
1: Een gouden ouwe staat voor de deur.

0: Ja, en zo gaan we langzaam naar het eind van dit programma. We hebben er nog eentje te gaan. Hij zal er niet helemaal in het uurtje passen, maar dat doen we gewoon de andere keer weer over. Het is in ieder geval mooie muziek. En ja, dan draai je het volle uurtje wat we nu gedraaid hebben. We krijgen natuurlijk een hele mooie gouden uit het jaar 1974, Carpenters met Jambalaya.
1: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
3: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
4: Truck Run Boxmeer.
2: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
3: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Rijd je weer met ons mee?
5: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Dichterbij dan je denkt.
1: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Uit het internationale PISA-onderzoek van 2025 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen opnieuw is gedaald. Barbara Wormgoor van Stichting Lezen noemt het een veelkoppig monster met meerdere oorzaken, waaronder concurrentie van games, sociale media en AI-programma's als ChatGPT. Jeroen Dera waarschuwt voor een geletterde elite waarbij ongelijkheid tussen jongeren toeneemt. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
1: van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Land van Kuik. Dichterbij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Elke dinsdagavond, Hollands Glorie met Henk Ermers.

Avond, beste luisteraars. Dit is Hollands Glorie. Elke dinsdagavond vanaf 9 tot 10 uur. Deze keer zijn we begonnen met Hanne Mee en Maxine. Het is Ik Wil Dat Je Ligt, een hit uit 2024. We beginnen direct met Alles is Liefde. Daarna Danny Vera met Like It Always. En dan 1971 de T-shirt met She Like Sweets.

zeros. En de hits van nu.

0: Omroep Land van Kuik. Hollands Glorie. Henk Ermers.
1: De T-set. See Like Sweets in 1971. Danny Vera. Like It Always Was. En Bluff natuurlijk met Alles is Liefde. Uit de film Alles is Liefde. De band werd opgericht in 1992. We krijgen Sommieu, Marco Passato en Sven Versteeg. En Likke Pep met Blikkendag uit 2025. Daar komt hij aan.

0: Sommelier met Multicolor. In 2022 zongen ze dat. De Nederlandse Indische rockband groep had daar de eerste grote hit mee. Daarvoor tweede single van zijn album Wit Licht, Marco Passato met Stop de Tijd in 2008. Gerard Joling en Jandino Asporaat, zij zingen over de liefde, mijn liefde. En dat was in 2013. Kennen we trouwens Kresp nog, een groep uit Tilburg. En we krijgen dat tussendoor nog de Golden Earring met Another 45 Miles in 1993.
1: Zijn we deze vergeten?

Ja, het grappige van Hollands Glorie is, ik kan alle muziek draaien die ik wil, als het maar door een Hollandse band gecreëerd is. En dat is zeker. In die tijd dat ik nog erg jong was, hadden we de Living Blues. En deze keer zingen ze de LB Boogie. De band kwam overigens uit Den Haag. En dan hebben we ook nog een keer toch nog buitenlanders die ook zingen, maar dan met een Hollandse zangeres. Dat is het Treintje Oosterhuis. En ze zingt deze keer met Lionel Richie. En Face in the Crowd zingen ze. Het nummer werd uitgebracht naar aanleiding van de Sinfonica in Rosso concerten die Lionel Richie in 2008 gaf. En we gaan richting de winter.

0: De Wintertijd. En Treintje Oosterhuis met Ryan Ritchie en de Living Blues. Ronnie Ruizendaal, Hey Lieve Schat, zong hij in 2011. De artiestennaam van Jan Rabbers uit Dalen. Hij is geboren in 1963. Deze Nederlandse zanger en acteur. Hij staat bekend om zijn bakkenbaarden, gouden tanden en zijn glitterkostuums en zijn optredens bij onder andere de Vierdaagse. Beste luisteraars, nog een hele fijne avond en lekker slapen en morgen gezond weer op. En tot de volgende uitzending bij Omroep Land van Kuik.
1: Soms zegt ze ja, soms zegt ze nee.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jette vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Het college van Terneuzen presenteert herziene plannen voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort met extra aandacht voor sociale veiligheid. Een eerdere vergunning werd geweigerd, wat leidde tot het aftreden van burgemeester Erik van Merrienboer. Op 8 oktober besluit de raad over de komst van het AZC. Oud-minister Frank Weerwind is momenteel tijdelijk burgemeester. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
2: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De grote bedrijfshal van Champfood in Vierlingsbeek voldoet aan de vergunde afmetingen. Maar de aangelegde inritten en extra deuren zijn nog niet vergund. De gemeente heeft de eigenaar gevraagd om hiervoor een aanvraag in te dienen. Ook moeten er minimaal 15 zonnepanelen geplaatst worden. De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. Op de N272 bij het tankstation tussen Boksmeer en Sint-Antonis zijn dinsdag 4 auto's op elkaar gebotst. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk, waarbij 1 voertuig mogelijk op de verkeerde weghelft belandde. Hulpdiensten waren snel te plaatsen en de weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
0: Dichterbij dan je denkt.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken zijn.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en sneller langs ons zuis, nog steeds helende tijden, alle wonden.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
2: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
5: Truckrun Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
5: Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn drie Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. Na een achtervolging crashte hun auto en vluchtte zij te voet. Een politieagent raakte gewond door een klap op zijn hoofd tijdens de arrestaties. Het gebruikte vuurwapen is nog niet gevonden. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: van Salmieu, Feels Part 2. De Haagse band bouwt verder op een herkenbare mix van pop, disco en soul. Het nummer draait om gevoelens die je niet zomaar kunt wegduwen en het verlangen om die echt toe te laten. Een energieke track met een warme, dansbare sound.
1: On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds, or it blinds me?

0: Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Dat klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden.
1: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiën-minister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

He's a real tasty geezer. He's great.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De grote bedrijfshal van Champfood in Vierlingsbeek voldoet aan de vergunde afmetingen. Maar de aangelegde inritten en extra deuren zijn nog niet vergund. De gemeente heeft de eigenaar gevraagd om hiervoor een aanvraag in te dienen. Ook moeten er minimaal 15 zonnepanelen geplaatst worden. De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. Op de N272 bij het tankstation tussen Boksmeer en Sint-Antonis zijn dinsdag 4 auto's op elkaar gebotst. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk, waarbij 1 voertuig mogelijk op de verkeerde weghelft belandde. Hulpdiensten waren snel te plaatsen en de weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.